maakte mijn eien. Zal jij nu vers verstoor? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommelde land. Jij vond die schatten, werden ei fatter, da jij vond hem, die frelseren zal. Wist nog, jij höre stormenes brak, men dort trygg voor bølgenes slag. Salig jij venter, til han mij hen.